0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de VS zijn 8 mannen aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag bij het Witte Huis. Ze wilden volgens justitie een bloedbad veroorzaken tijdens het kooigevecht dat vorige maand in de tuin van het Witte Huis werd gehouden voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten zouden onder meer vuurwapens, explosieven en drones hebben aangeschaft. Daarmee wilden ze volgens justitie onder andere Trump, vicepresident Vance en Elon Musk doden. Als de 8 verdachten worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Frankrijk heeft in de kwartfinales van het WK voetbal met 2-0 gewonnen van Marokko. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de 6e etappe op grote afstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer dit.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo moet?
0: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis, ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Ze stonden bij het gemeentehuis, waar het nieuwe, overwegend christelijke college werd geïnstalleerd. Dat wil bijvoorbeeld geen regenboogvlag meer hijsen. Wethouder Tom de Nooier, ook bekend als presentator van Ongehoord Nieuws, noemt de vlag een polariserend symbool. Het vorige college had juist beleid ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn gisternacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, bij het door Rusland bezette schiereiland de Krim. Daarmee komt het totaal van deze week op 36. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
2: Radio Swammerdam, hoezo?
3: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
4: Radio Swammerdam.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
6: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn mensen aangehouden, maar onduidelijk is hoeveel. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Het plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Discos onder Drempels Radio. Hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.
6: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat op ruim 3800. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In Rotterdam is gisteravond een D66-raadslid onverwacht tot wethouder gekozen. Raadslid Joan Nunnally had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg ze tot haar eigen verrassing meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Het weer. In het noorden eerst nog kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
2: Radio Swammerdam. Hoezo?
3: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
4: Radio Swammerdam.
5: Discos onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
6: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

onderweg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik me van

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in een auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. De doden vielen allemaal bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Dat werd een paar jaar geleden ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Maar het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en ziet bijvoorbeeld de regenboogvlag als een polariserend symbool. Frankrijk heeft op het WK de kwartfinale tegen Marokko met 2-0 gewonnen. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. Na de nederlaag van Marokko zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Dat was bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. De Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%, blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
1: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden. Dan valt dus een heel groot deel van onze programmering en van onze missie en van ons bestaan ook weg.
0: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Het nieuwe overwegend christelijke college stopt ermee en vindt bijvoorbeeld de regenboogvlag polariserend. Deze mensen zijn het daar niet mee eens.
2: Er staan vanavond hier 2 dominees uit Wezep. Die mensen die staan met hun haarvaat in de samenleving en die voelen wat het betekent hier om christen te zijn en om tegelijkertijd te worstelen met dat, dat je valt op hetzelfde geslacht bijvoorbeeld. Dat voelen zij enorm en daarom staan ze hier, omdat ze voelen hoe belangrijk het is.
0: Oldebroek is de eerste gemeente die bestaand LHBTI-beleid terugdraait. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon. En het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde. En dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Tijd door

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
1: Mensen wachten echt langer af om een kaartje te kopen voor evenementen. Ja, en de zaal staat minder vol. Ja, dat is toch wel heel zonde, omdat we een hele leuke nachtprogrammering hebben. Eigenlijk voor ieder wat wils, denk ik.
0: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in de hoofdstad Damascus afgelopen dinsdag. In de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan president Shara gingen bommen af. Daarbij viel volgens het Syrische ministerie van Volksgezondheid 1 dode, 36 mensen raakten gewond. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS zelf heeft de explosies niet opgeëist. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. Dat zorgde voor teleurgestelde reacties bij Marokko-supporters.
2: Ja, veelal verdriet. Verdriet, ja. Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar helaas. Frankrijk was sterk, maar Marokko was helaas niet sterker.
3: Echt jammer, man.
4: En nu?
5: Nu gaan we redden.
4: Nee, joh. Echt?
5: We zijn er gewoon voor de gezelligheid.
0: Na de uitschakeling van Marokko zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. Het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Voor de reis naar Londen is het opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
7: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn minstens 11 doden gevallen door een grote natuurbrand. Alle dodelijke slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
1: Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen.
0: De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Na de uitschakeling van Marokko op het WK-voetbal zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat opgegaan. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam en Den Haag werden enkele mensen opgepakt. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. De directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
2: It's the first time in 1000 years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
0: Voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan is het maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 19 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n 125 euro voor een jaar kost en ongeveer 10 euro voor een dag. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is geprotesteerd tegen het vignet, maar dat heeft weinig uitgehaald. Na 6 weken is vandaag voorlopig de laatste dag van de coronaverhoren. Oud-zorgminister Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het zal onder meer gaan over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Na het zomerreces in Den Haag gaan de verhoren verder. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer, in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel, elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de drie zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. 75-plussers lopen het grootste risico, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Het Hitteplan gaat morgen in. Het is onbekend tot wanneer het geldt. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 23 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n 125 euro voor een jaar en ongeveer 10 euro voor een dag kost. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam gooiden relschoppers vuurwerk naar de politie en werd er brand gesticht. En in Den Haag gooiden een paar mensen glas naar de politie. In totaal zijn 12 mensen opgepakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur die loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden. Lokaal kan het oplopen tot maximaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Discos onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van de opvang komen. Burgemeester Weststein heeft ze een gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd. Sinds vorige week donderdag worden op een veld van een voetbalclub asielzoekers opgevangen. Er is veel verzet tegen, onder meer van de voetbalclub zelf. Bij een protest maandag werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. Ook werden spullen vernield en brand gesticht. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren de slachtoffers waarschijnlijk Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute namen en werden overvallen door het vuur. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. Tot zeker volgende week vrijdag worden temperaturen rond de 30 graden verwacht. Het wegenvignet in België gaat vanaf mei in. Dat melden Belgische kranten op basis van een ingezien voorstel. Zowel Belgen als buitenlanders moeten een vignet aanschaffen voor de snelwegen en N-wegen. België wilde in 2007 al een vignet invoeren, maar dat ging na een Nederlands protest niet door. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. Lokaal maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit was Onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer dit.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo moet?
5: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.

0: this old man with this young girl the other night. I walked over to him and pulled him off on the side, and I said, Pops, what are you trying to prove? I said, I've seen you out here every night this week with a different young girl wrapped around your arm. I said, you can't keep this pace, huh? Because these young girls, they'll certainly get you down. He said, son, sit down here. Let me tell you something. He said, all my life I've...
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete opgelegd krijgen. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren het waarschijnlijk Britten. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone. De 43 patiënten van het Duitse ziekenhuis zijn naar een ander ziekenhuis in Keulen gebracht. De bom wordt op een later moment onschadelijk gemaakt. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een konijnenfokker in Zuid-Holland. De dieren zaten met te veel in te kleine hokken op een zolder boven een koeienstal. De ruimtes hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden. De NVWA heeft de dieren weggehaald. Het gaat om 1800 konijnen. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgisch een verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Er komt een landelijk afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het kabinet komt met de maatregel vanwege de volksgezondheid. Onderzoek wijst uit dat mensen die dicht bij geitenhouderijen wonen grote risico lopen op longontsteking. De maatregel gaat in als het wetgevingstraject is afgerond. Dat duurt waarschijnlijk 2,5 tot 3 jaar. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden. Dan wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. De ingebouwde tijdslimiet stelt volgens de EU niet veel voor. Het oordeel van de Europese Commissie wordt nu voorgelegd aan een onafhankelijk adviesorgaan. De NVWA heeft 1800 konijnen weggehaald bij een fokker in Zuid-Holland. Hij hield veel te veel konijnen op een veel te warme zolder. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. BMX'er Nick Kimman doet voor het eerst in 15 jaar niet mee aan het WK. Hij viel 2 weken geleden bij een uitstapje naar het baanwielrennen en liep toen een gebroken sleutelbeen op. De wereldkampioenschappen volgende week zijn die in de Australische stad Brisbane. Kimman won het WK 2 keer, in 2015 en 2021. In dat laatste jaar werd hij ook Olympisch kampioen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden 25 tot 23 graden. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

0: tot 's avonds laat. 105.2 Ether, Radio Amsterdam Zuidoost.
1: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Salto.nl en 105.2 FM in de Ether.
2: Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken dan ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het kabinet heeft 3 oud-politici benoemd tot minister van Staat. Het zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf. Alle 3 waren ze jarenlang actief in het openbaar bestuur, onder meer als minister. De titel minister van Staat is een eretitel, maar ze kunnen wel door de regering om advies worden gevraagd. En na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcentrum in Borger. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden, een graad of 25 tot 30. Vanavond blijft het lang warm en ook zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo moet?
0: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Rick.
6: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie, vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend. De politie in Leusden onderzoekt de bekladdingen. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden van het land. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het weer, zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel, elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.

van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 Kabel, Radio Amsterdam Zuidoost. En voor je greedy fuleri, dan arazo, nomo nomo, je moet proberen.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de Sovjetbegraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky, Poetin en de Koran geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie. Vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend en de politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Hugo de Jonge staat nog steeds achter de maatregelen die hij als minister van Volksgezondheid in de coronatijd nam. Al was het volgens hem wel een balanceeract. Er was geen maatregel zonder prijs, zei de Jonge tegen de enquêtecommissie Corona. De Jonge noemde het verbieden van bezoek in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat het noodzakelijk was. Hij wilde voorkomen dat er overbelaste ziekenhuizen kwamen, zoals in sommige andere landen wel het geval was. Nieuwe geitenbedrijven mogen niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een groter risico lopen op een longontsteking. De maatregel gaat waarschijnlijk over een paar jaar in. Na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcenter in Borger. Nu het Natuurmuseum niet meer bestaat, gaat de diamant naar het Universiteitsmuseum in Groningen, waar een groot deel van de collectie terecht is gekomen. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en vannacht is het zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.
6: Bij Razo, het officiële radiostation van Amsterdam Zuidoost.
7: Razo, de multiculturele radio van Nederland. 105.2 via de ether of de Razo's Amsterdam.
8: Antilliaans of Surinaams?

dit. Je kan beter van jezelf zijn. Beter dagen op jezelf zijn. Ik heb dromen van de fontein. Wil die Lambo in mijn voortuin. Bam bam net een voortuin. Rest in peace na een hoop pijn. Laat die baby dat is hoofdpijn. Lopen in trouw wil een hoofd zijn. Het is niet raar dat ze boos zijn. Fuck met ons, we zijn maar doos zijn. Ik was 21, zat op doos zijn. Je ziet al ons dat we als doos zijn. Zowel als wassen voor mijn roodbein. Blijf op doezie tot een zij worden. Kleine spellen meisjes willen hij worden. Best zinvol kan je hij worden. Niet te veel bellen dat ze mij storen.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rusland hersenspoelt zo'n 1,6 miljoen Oekraïnse kinderen in bezette gebieden. Dat concluderen deskundigen die onderzoek deden in opdracht voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Rusland heeft volgens de onderzoekers een beleid opgezet om de identiteit van Oekraïnse kinderen uit te wissen. Al vanaf de basisschool krijgen ze lessen om uiteindelijk als vrijwilliger of beroepsmilitair in het Russische leger te kunnen vechten. De onderzoekers baseren hun conclusies op ervaringen van jongvolwassenen. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt, blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met de zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. In de 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In de straten van Bordeaux was de Belg de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een sprintetappe won, kwam niet verder dan de 23e plek. Hij raakte ingesloten in de slotkilometer. In het algemeen klassement zijn er geen grote wijzigingen. De gele trui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer blijft nog lang warm en droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen begint in het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt al vroeg de zon. De temperaturen liggen tussen de 25 en 32 graden. Zondag nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.

0: live. Zelfs te zien op Razo Radio.
1: Livestream live op salto.nl.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Hello, ladies and gentlemen. Welcome to the

nu uit Amsterdam. Jawel, jawel, jawel, jawel. Tweede uurtje van de vrijdagmiddag. Avond. Ja man. Welkom, welkom, welkom, welkom. Yes, mensen. Je weet wie het is toch? Ragetijg houden. Dus heb je een request? Een topic? Let us know. 020-737-1301. 020-737-1301. Ja, ja, ja, we hebben bezoek, we hebben bezoek. Als je wil weten wie het is, blijf lekker luisteren. Zoals gewoon een lekkere pokoes. We zullen beginnen met Kukukel. Lick back.

0: don't play with them, I erase them.
1: Hold up, man. Je weet zelf, nu er Amsterdam, mensen. Jawel. Hiervoor hoorde je 36 Mafia met Insane Clown Pose. Maar nu hoor je No Mercy van Tech 9, Eminem, Crazy Bone, Twista, Mystical. Je weet zelf, No Mercy. Ja, man.

0: Aye, lobby man, Safa. Yeah, like this other man, Safa man. So lobby, so lobby.
1: Lobby. Damn, bro, those tunes, damn.
0: I'm trying my best, bro.
1: It's like put more and more fire.
0: Yeah, bro.
1: Dope, that was amazing, bro. All right. So, yeah, tell us more.
0: Bro, it's like this song was Guns. I knew him from way back. And we just linked up, like, I think 1 month ago. And he said to me, like, bro, let's link up. I said, yeah, man, let's do it. And he said, let's go make a tune. And then he sent me like a couple of beats of producers. And this one, yeah, bro, I felt it.
1: Slapped hard.
0: Yeah, bro, immediately. I was like, yeah, man, this like, I
1: but
0: feel
1: it. It even didn't start.
0: Yeah.
1: Did you hear it? It's
0: yeah.
1: Like, yes.
0: I was like, immediately, I was like plugged in.
1: Yeah.
0: And I said to him, bro, we can make a Suriname song on this, man. I said, I focus like close to the culture, the beat. The vibe, it's like dancehall rhythm kind of beat, and I said to him, bro, I can make like a chorus on this one, and I made the chorus, and he said to me like, whoa, this is fire, and we went to the studio and we made it, and the song is like about machata, it's like it's a crazy shooter, but you can look, you can also say like a machata is like also a crazy. Yeah, for me it's like or a crazy shooter or a crazy person.
1: Okay.
0: Yeah.
1: In Suriname.
0: Yeah. No, not in Suriname. Mat is like crazy. Mat is crazy.
1: Machata.
0: Shata means
1: machata.
0: Yeah, machata.
1: Okay.
0: Mat is crazy.
1: Machata.
0: Crazy shooter. But you also have
1: that's
0: a mat.
1: Yeah.
0: But in England you also have a shot caller.
1: Uh-huh.
0: So you could also call it a shata. So the shot caller or a shooter.
1: Yeah,
0: and for me, at first, I was the shot caller, and I was fucking with the shooter. So it was like two sentences.
1: Yeah.
0: And then, Emi Prissy means like in my place. Mina Don Dada means in my place, I'm like the boss.
1: Mina Don Dada.
0: Yeah, Mina Don Dada.
1: I'm the boss.
0: Yeah.
1: Okay.
0: Emi Prissy Mina Don Dada.
1: Okay.
0: If me lost it, then I'm going to dry back. If I lose my time, I just turn around and go back. So I don't want to lose time. If I lose time, I just turn around and go back. It's like my head is like my head is full, frustrated. Just lower the price, bro. Yeah, because every time when someone comes, you know, they always make like the high price, bro. But today my head is full. I'm frustrated. Just go down
1: make
0: with
1: the price. Down. Yeah, yeah.
0: And we can do business.
1: Yeah. Don't be difficult.
0: Yeah. That's all the song about. And when I go into my face, it's like. When you believe, you gotta be patient. Don't be like them boys who switch on you for
1: a couple cents.
0: Little amount.
1: You know,
0: boys can switch on you for 10 euros.
1: Yeah.
0: I mean, these guys, don't be like these guys.
1: Yeah.
0: And then and then it goes like a little bit deeper, but my telephone fell out. But it's like, like deep meaning, like stay close to yourself and before, like,
1: be real with this thing.
0: Yeah. Accordingly, I said to my mama besoed me, of bebar me, like my mother told me already.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen werden gevaccineerd. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel groen licht voor de beursgang in Hongkong. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit was Onder Drempels Radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijf altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt het zo goed?
3: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Hier bij Razo, het officiële radiostation van Amsterdam Zuidoost.
9: Luister elke dag naar de stem van Razo. Op de 105.2 in de ether en de 103.8 kabel. En voor je greedy fuleri, dan naar Razo, nomo nomo, je moet proberen.

luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: is Razo, Radio Amsterdam Zuidoost.
1: Radio Zuidoost, waar wij voor staan.
2: Actualiteiten, cultuur.

0: Razo Zo, de multiculturele radio van Nederland. 105.2 via de ether of de Razo's Amsterdam.
1: Antilliaans of Surinaams?
2: Razo, Razo.
1: Afrikaans of

0: And for you greedy for lady, then I raso, no more, no more, you mubruberi. Na tap na 105.2 Ether.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. De 105.2 FM Ether. Het is jouw eigen radiostation. Het is Razo Radio.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet geraakt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. De besmettelijke darmziekte verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog en de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Brasschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Brasschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd. Na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Dan het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

Vijf minuten voor 9:30, 9:55. Dit is Razo Radio, the station of the nation. Tot 3:00 in de ochtend, de DJ's Mixmax Show. Dit is Razo Radio.

Let op de tijd, het is 10 minuten over half 10. 10 over half 10. Dit is nog steeds Razo Radio, the station of the nation. Tot 3 uur in de ochtend, de DJ's Mix Max Show. En mijn naam, Dietwien Jasrun. Ik wens u allen een aangename luisterstemming toe. Deze zwoele vrijdagavond, uw Razo Radio.

Nogmaals een hele goede avond. Dit is Razo Radio, the station of the nation. De vrijdag 10 juli 2026. De DJ's Mix Max Show.

Inmiddels 3:10, 3:10, nogmaals een hele goede avond. En welkom bij Razo Radio, de Station of the Nation. Tot 3:00 in de ochtend is dit de DJ's Mixmag Show. Mijn naam nogmaals, Dietwien Jasrun.

Nogmaals een hele goede avond. Het is 7 over 10. Dit is nog steeds Razo Radio, de Station of the Nation. Tot 3 uur in de ochtend, de DJ's Mix Max Show. Blijf dus lekker afgestemd.

0: Latinus.
1: Dit is Razo Radio, 10 minuten voor 10:30, 10 voor 10:30. En wat ik u nog wil mededelen, dat, even kijken, het Kwaku Summer Festival opent aankomend weekend in het Nelson Mandela Park. En het eerste weekend zit meteen vol met muziek en cultuur. Dus Kwaku Summer Festival begint dit weekend dus, 11 juli, zondag 11 juli. Tot en met, het duurt natuurlijk 4 weken. Het Kwaku Summer Festival, zaterdag 11 juli en zondag 12 juli... in het Nelson Mandela Park Amsterdam Zuidoost. Want er is heel veel te doen. Dit weekend bent u er ook snel bij. Dit is Razo Radio.

er mensen hier zijn in het land die nog steeds begrijpen waarover het gaat, dan ben ik blij om dat hiermee te maken. En dan wat recht wat voor UNO, voor bepaal wie eigen koers. En dan wat recht wat voor UNO, voor stippen wie eigen prioriteiten. Maar dan wat plicht tegenover de strijders van UNO, Sam Karikba. Vanaf Kaikosi, Baron, Boni, Randani, Raskaru, Ramkalawan. Maar ook doe een plicht voor verhef als Ranaman. En post Ranaman Knapo daadwerkelijk in de rij der natie. En hij participeert in een heerbrontap gemeenschap. Leuk wat kondre, zeven paal en schrijf zijf sa. Branagasa, men praat weer de aanval de regio. Praat men weer over mensenrechten.

nou in mijn rechten. En tak tijdens ting eler de les. Tak kolampu ne blaka de wimbrouw. Brana gassa. Wee. Nasrana mang. En wees amustamba akondre. En nou actie nooit meer. Zijn uitdaging.

ik vergeet. Maar wanneer en de beet in 4 maanden komt en men wel bakkeek en haren en wel goede de vieze kan krijgen om een beetje te rijden.

na toegaan om het geld te halen. Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd in de Tweede Kamer, de ontwikkelingshulp van Suriname wordt gefinancierd door aardappelen en uien en suiker. Wij hebben concrete afspraken gemaakt en de concrete afspraken zijn gemaakt in de Tweede Kamer. En

Ik heb u niet voor de gek gehouden. Nou is de staat van het Nederlandse koninkrijk der Nederland. U heeft een knappe man in uw land. En dat is alleen maar Daisy Boutersen. Hij probeert uw oog te open te gooien, maar uw oog gaat nooit open. Dus wij blijven u fopperen.

0: president Graaf. Wie dat wanneer wij als president een taak op ons hebben genomen, moeten wij het berekenen. Men moet weten dat het criminaliteit in het land en vrede moeten wij weer de rust in het land kunnen brengen. De ene man zijn pijn moet de andere man zijn pijn ook zijn. Ik dank u.
1: En nu, wij de mos.

50 jaar. Me wil een wissel van gedachten aan Astranaman. Omdat hij misschien dat ik kan roken. Ik kan taaien beren. Door tijd gevoel. Door roken of bak onder op. En wij gaan proberen om het 30 ton die nog ligt.

bouw, de eki oso. Fou uit avans doen abi, de timoni doen abi. We hebben ver ontwikkela kondre. We noa proeia, na we bindri. En die pei, ik denk, is zo groot.

a ponere. Ecco, so lobby, lobby power, power, power, sta comprando lì. Hier spreekt dat u te bevallen. Volk van Suriname. Zoals u weet hebben wij er mensen toch dankbare taken te ontvullen. Voor onszelf en voor onze kinderen. En voor achter generaties na ons. Met steun van het allerhoogste.

En alleen het volk belangt centrale staat Suriname voorwaarts. Zee aan zee, schouder aan schouder, hand in hand, gaan wij gezamenlijk door met het opbouw van Solis Suriname. Hier spreekt tot u Jan Sprong. Ik kan het zeggen, niet lang geleden zijn wij in Suriname gekomen met onze vissenbouw. Wij zijn gekomen.

0: Surinaamse rivier. Goeie vissen, prachtige vissen, aardige vissen. Ik ben gekomen en men heeft mij kunnen ontpakken. Direct genomen, direct gebracht naar de nieuwe haven. Ik moest een boete betalen van 3 ton. Nou, ik zeg ach, liever betaal ik de 3 ton dan de ontwikkelingshulp. Het is een strakke bewun eenmaal, dus men heeft mij gepakt. Dus wij zullen 3 ton betalen. Ik ben eerder gekomen om te stelen. Maar ja, ik heb gestolen. En ik ben met een paar vissers weggegaan. Maar de laatste keer toen ik moest komen, toen zou ik een mooi bedrag voor Nederland ontdekken. Maar ja, helaas is het mij niet gelukt. Er is een strakke bewon in het land, waardoor ik een boete moet betalen van 3 ton. Ontwikkelingshulp. Suriname krijgt een 3 ton. En als ze hun verstand gebruiken, komen ze vooruit om het raffinaderij open te maken.
1: Dit is Razo Radio, the station of the nation. Blijf dus lekker afgestemd. Tot 3 uur in de ochtend, de DJ's Mixbox Show. Ja, de DJ's Mixbox Show.

En op deze vrijdagavond, om 18 minuten voor 11, heb ik wat nieuws en informatie voor u in het kort. Deze zomer wordt voor het eerst in Amsterdam de World Pride georganiseerd. En ze hebben een fantastisch programma met film, theater, sport, workshops, verhalen en natuurlijk ook straatfeesten en de iconische botenparade. Dit is Razo Nieuws en Informatie op deze vrijdag van 10 juli 2026. En de nieuwe dagelijks bestuurders in de stadsdelen zijn vorige week benoemd door de gemeenteraad. Ja, nieuwe stadsdeelbestuurders zijn vorige week benoemd door de gemeenteraad. Nieuws en informatie, Razo Radio. En in 2025 hebben we 1836 woningen gered van leegstand of illegaal gebruik. En ze zijn nu allemaal weer beschikbaar voor mensen die een huis zoeken. Dus laten we zeggen, 1836 woningen die staan leeg om bewoond te worden. Zeventien minuten voor 11. Dit is Razo Nieuws en Informatie in het kort. Hollywood heeft de Walk of Fame en Amsterdam de Walk of Pride. Dat is een route van zo'n 50 tegels, met name van belangrijke LHBTI'ers. Ja. Amsterdam heeft dus de Walk of Pride. Zestien minuten voor elf. Dit is Razo Nieuws en Informatie op deze vrijdag van 10 juli 2026. En vanaf 15 juli kunt u in Stadsloket Zuidoost terecht met vragen over de landelijke belastingen en toeslagen. Dus vanaf 15 juli kunt u in Stadsloket Zuidoost terecht met vragen over landelijke belastingen en toeslagen. Onthoud dat en maak er flink gebruik van. Inmiddels 15 voor 11. Dit is Razo Nieuws en Informatie op deze vrijdag van 10 juli 2026. En vier de Pride Maand mee met een World Pride vlag aan uw gevel. En die zijn gratis af te halen bij het Stadsloket. En denk eraan, op is op. En tijdens deze zomervakantie zijn er in de hele stad leuke activiteiten voor kinderen en jongeren tot en met 23 jaar. Veertien voor elf. Dit is Razo Nieuws en Informatie op deze vrijdag van 10 juli 2026. En tegenwoordig hebben wij de Bijlmerboemel. Wilt u makkelijker op pad in uw eigen buurt? De Bijlmerboemel brengt senioren en mensen met een fysieke beperking voor een klein bedrag van deur tot deur. Ja, de Bijlmerboemel. En gaat u naar het Kwaku Zomerfestival? Of woont u in de buurt? Ja, want morgen, 11 juli, begint het eerste weekend van het Kwaku Zomerfestival. Dus gaat u naar Kwaku of woont u in de buurt,
Dan kunt u altijd bekijken, kunt u altijd de verkeersmaatregelen bekijken en hoe u de wijk tijdens het festival kunt bereiken.

Let op de tijd, het is 13 minuten voor 11, 13 voor 11. Dit is nog steeds Razo Nieuws en Informatie. Op deze vrijdag van 10 juli 2026. En het Reggae Lake Festival staat weer voor de deur. Volgende maand, 15 en 16 augustus. Het Reggae Lake Festival. Festival. Met onder andere UB40, Alpha Blondie, The Wailers, Adonia Gibson, The Gramps Morgan en nog veel en veel meer. Dat allemaal in het Gasperpark. 15 en 16 augustus dus. Het Reggae Lake Festival.

En tot zover Razo Nieuws en Informatie. Een korte editie op deze vrijdag van 10 juli 2026. Dit is nog steeds Razo Radio, de Station of the Nation.

En die gezelligheid gaat nog gewoon door hier bij Razo Radio. Ja, poco e pre u castura me. 8 minuten voor 11:30. 8 voor 11:30. Nog

0: marimba, marimba, marimba, mara.
1: Dit is Razo Radio. 2:12. 2 minuten over 11:30. Nogmaals een hele goede avond.

Inmiddels 3 minuten over 11:30. 3 over 11:30. Faf dat zee. Alles goed met u allen? Hier ook alles goed hoor. Tropie.

Dit is Razo Radio. En niet vergeten, hè? Morgen begint het Kwaku Zomerfestival. Mandela Park hier in Amsterdam Zuidoost. Het Kwaku Zomerfestival. Morgen dus begint hij. Nee, die hebben we al gehad, die wil ik niet meer horen. We gaan een ander nummer voor u opzetten, want deze hebben we al gehad. Iets anders voor u opzetten. We gaan kijken wat we gaan zetten voor u. Een mooie Biggie Pogoe. Daar komt hij weer. Undena. Ubari Baya.

0: Radia.
1: Dankjewel, Nachtcafé Coloco. De barikaba. Dit is Razo Radio, the station of the nation.
2: Aweti visio, weti visio, weti visio.
1: Goud van goud. En het blijft populair.
2: Ja, ja.
1: Iwan Essebo met zijn witte visie.

Let op de tijd, het is 10 minuten voor 12. 10 minuten voor 12. Op deze vrijdag van 10 juli 2026. Dit is Razo Radio.

0: Wata, wata, wata,
1: wata. Dit is nog steeds Razo Radio, klokslag 12 uur, klokslag 12 uur, tot 3 uur in de ochtend, de DJ's Mix Max Show. Een hele goede morgen u allen toegewenst, de vroege zaterdagochtend, 11 juli 2026, en vandaag begint het...

0: in de zaal die muren leed. Oh, we maar zetten op je wacht jongen, boom, bij die kamer voor de oro. Maar nu was mijn spang, alles mij tang, master blaster naman. Tene tina zo.
1: Dit is Razo Radio.

0: Ano spotang abedi? Eri netiso.
1: Eri netiso.
0: Dit is Razo Radio. De vroege zaterdagochtend 11 juli 2026. Mede namens directie en personeel van Razo Radio wens ik u een gezegende zaterdagochtend toe. Tot 3 uur in de ochtend. De DJ's Mix Max Show. Blijf dus af.

Ja. Zuma Onai en Jimmy. Dit is nog steeds Razo Radio. De vroege zaterdagochtend. 11 juli 20.

En in de kwartfinale van het WK heeft Spanje met 2-1 gewonnen van België. Eindstand dus, Spanje-België 2-1.

En ik zeg maar zo, Sakafasi, Sadena Krosi Fuyuski. Jawel, Sakafasi, Sadena Krosi Fuyuski. Oftewel, nederigheid is de kroon der liefde. En eenvoud siert de mens. Werkelijk hoor, eenvoud.

0: Let op de tijd, het is 3 minuten voor 1:30, 3 voor 1:30. En inderdaad, Heri Niti Miwawang. Dit is Razo Radio, the station of the nation. Het is de vroege zaterdag. 11 juli 2026. En ik ben er voor u tot 3 uur in de ochtend met de DJ's Mixmax Show vanuit de grote studio hier in Amsterdam Zuidoost. Studio Masanga.
1: Hé jongen, beestje jongen. Jongen, hier ben je met zoekie jongen. PBT jongen. Hé, zoek maar eens. Oh jongen. Dat is spannend man. Brent, je hebt wel een beetje. Is dat een beetje top jongen? Dat was met Brent.
2: Hij is een beetje top.
1: Maar ze hebben ze nou, als maar wat troon aan niet op. Probleem jongen, mijn naam, money trust man. Money not there.

de Fun Masters. Kijk, kijk, kijk, zo'n mooie meid. Hiep, piep, piep. Ik zou best met je willen trouwen, maar ik heb geen geld liever. Dit is Razo Radio. Hiep, piep. Ja, tot 3 uur in de ochtend. De DJ's Mixmax Show. Nogmaals, odi, odi. Me baru alamala awin speunde. En isap tak bitang lobby

Inmiddels 5 minuten over half 1, 5 over half 1. Dit is nog steeds Razo Radio. Tot 3 uur in de ochtend, de DJ's Mix Max Show. En mijn naam, Dietwien Jessurun. En hoe Taihori.

Inmiddels 7 minuten over 12:30. 7 over 12:30 en we gaan rustig verder. De DJ's Max Max Show is er voor u iedere vrijdagavond van 10 uur 's avonds tot 3 uur in de ochtend. Gezelligheid kent geen tijd. Zo is het ook in de DJ's Max Max Show. Nogmaals een hele goede morgen nu allen toegewenst. En voor de andere soms een hele goede avond. Tropische temperaturen hier, tropische temperaturen.

Let op de tijd. 17 voor 1. 17 voor 1. Dit is nog steeds Razo Radio. Top 3 dus. De DJ's Mix Max Show. Foute, foutang.

9 voor de klok van 1, 9 voor 1. Dit is nog steeds Razo Radio, the station of the nation. Blijf dus afgestemd.

Dit is nog steeds de DJ Smack Smack Show. Razo, radio. En ik hoop dat u allen een beetje geniet van mijn nummers. Speciaal voor u geselecteerd. Vaux de Vautang. Spesroet door de Artie Mananga, Artie Umaf, Midapena, Inis, Sweetie Sranang.

En het blijft hier heel erg warm. Tropische temperaturen. En dat gaan we het hele weekend houden hier in Nederland. Blijf afgestemd, Razo Radio, The Station of the Nation. Tot 3 uur in de ochtend, de DJ's Mix Max Show. En die is naar Spes Rutuji Aladdin, Srana Uma. Luku Fadim, mooi sote. Dat met Mitang, Lobby Ding, Srana Uma. Aibaya. Ah. Mi Egi Srana Uma. Luku Fadim, mooi.

Ja, ze blijven mooi, die Surinaamse vrouwen. Dat zeg ik altijd en het is ook zo. Dit is Razo, Radio, the Station of the Nation.

Wat een heerlijk nummer. Timmy van Dansi Nangayu. Weilen Harold Biervliet. 19 minuten over 1. 19 over 1. Dit is nog steeds Razo Radio, the station of the nation. Onze ster van deze avond en nacht.

Ook al kom je van Noord of van Zuid, dan hier maakt het niet uit, ik breek al je grenzen. En als je aan me rijdt, kom die tien niet eruit, laat me voldoen aan al je wensen. En als man dem wil weten, zeg dan waar je bent. Het POC, ja, Castellon, neem me mee. Shorties move van die lockdown, ze wil terug naar

Ja, onze ster van deze avond en nacht. Daniel. Dankjewel, Daniel. Dispensatie.

0: dus de Gazeco Masters met een fantastisch nummer, Bossimi. Ja, Bossimi. Let op de tijd, het is 4:04, 4:04. Dit is nog steeds Razo Radio, The Station of the Nation. Blijf dus afgestemd tot 3:00 in de ochtend, de DJ's Mixmax Show.
1: Singing the messenger of Omar.

Let op de tijd, het is 18 minuten voor 2, 18 voor 2. Dit is nog steeds Razo Radio, the station of the nation. Tot 3 uur in de ochtend, de DJ's Mix Max Show. En ik heb dat alle vredenheid om de prompt aanwezig doen. Weer of geen weer, de DJ's Mix Max Show gaat altijd door. Dat met mijn actie, if you want team brokodotti. Van kleinigheid, die Razo Radio, van kleinigheid. Dat ik ga storten in de pa IBAN rekeningnummer voor Razo Radio. Dat da. NL 36, Rabo 01489205000. Ten name van RTV Razo. Want die brokken dat die we actie. Het hoeft niet veel te zijn. Wie zou wat 2 euro, wat 5 euro. Maakt niet uit wat je kunt missen. Stort maar voor Razo Radio. IBAN-rekeningnummer NL 36 Rabo 01-4892-0500 ten name van Razo RTV Razo. Dit is Razo Radio, the station of the nation, tot 3 uur in de ochtend. En mijn naam, Dietwien Jessurun.

Natuurlijk voor een vaste luisteraar van ons. Daar in Voorburg. Mama Isa. Was sweet bolero. Voor sabaku. Alsjeblieft, speciaal voor jou. Voorburg.

Dit is Razo Radio. Blijf dus afgestemd tot 3 uur in de ochtend. De DJ's Mixmax Show. Ik ben er dus voor u tot 3 uur in de ochtend. Blijf dus afgestemd.